0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt de opnieuw maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze het, rit ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakte bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
6: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
5: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
7: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
5: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen. Er raakten bijna 250 mensen gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 en 32 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
7: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68 10 10.

0: Ja, tonight gaat het gebeuren, Hetty. Om 7 uur ga jij klaarzitten? Ga jij het meemaken?
1: Ik ga wel klaarzitten, maar ik heb niet zo'n brilletje.
0: Ik ook niet, maar ik kan me herinneren dat we dit door een cd deden.
1: Ja, moet je niet doen. Moet je niet doen. Nee, er was een weerman op tv en die raadde dat echt helemaal totaal af. Niet doen.
0: Gewoon absoluut dus afblijven. Niet. Gewoon afblijven. Of het als afblijven dat, van die cd's.
1: Dat was toen wel. Voor, hoe lang geleden? 27 jaar terug, geloof ik. Zo
0: ja,
1: ongeveer,
0: toch?
1: Ja.
0: Ik keek toen door cd's.
1: Wij stonden toen op de camping Stoeterslag. Dat weet ik nog wel. Kinderen waren ook heel klein. En toen werd dat rond 12 uur, geloof ik. 12 uur, 12:30 werd het helemaal donker. Dan had je dus die zonsverduistering. En wij keken ook door die cd.
0: 1999.
1: Ja, is wat, hè. Oh, ja. Echt. Gigantisch.
0: Nou, maar de volgende ga ik gewoon niet meemaken.
1: Nee, en ik ook helemaal niet.
0: Nee. Even kijken, 2081.
1: Ja. Nog gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Nou, dankjewel.
1: En ik heb het cadeautje vergeten. Ach. Dat hou je te goed.
0: Ach.
1: Ja,
0: ach.
1: Dat hou je te goed. Ja,
0: maar
1: heel dom.
0: Ik ben lief dat je eraan denkt.
1: Ja, hoe jong ben je geworden?
0: Als ik het omdraai, 65.
1: Ja, dan ga je naar mijn leeftijd toe.
0: En als ik het volgend jaar ga omdraaien, dan word ik 75.
1: Ja, ja.
0: En dan 85.
1: Ach, ja, schei uit. Oh, ja, ik hoef het helemaal niet meer om te draaien. 96.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat ik het word.
0: Mijn dochter 18 geworden.
1: Dus ja, ook nog gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja,
0: ja echt, we zijn lekker wezen wokken.
1: Leuk, ja. Mooi.
0: Ja, dat was het.
1: Ja, nou, maar het is toch gezellig met elkaar.
0: Ja.
1: Zo vaak doe je dat niet.
0: En we hebben een magneet gevist.
1: Oh,
0: ja, dat is ook zo leuk, joh.
1: Oh, ja, dat ken ik niet. Ja, wel van gehoord, maar dat ken ik niet.
0: Een magneet en die gooi je in het water
1: en
0: dan hopen dat er iets uitkomt. Nou, 5 cent.
1: Och jee.
0: Maar ze was zo blij.
1: Ja, nou wel leuk.
0: Ja, echt leuk. Goed, 2 weken leuk. Waren we er niet. En waarom niet? Nou, vakantietijd.
1: Vakantietijd, komkommertijd.
0: Ja.
1: En het was ook veel te heet.
0: En ja, zoiets van Edel, we gaan niet.
1: Nee, we gaan niet. We zijn
0: ik nog twijfelen, maar...
1: Nee, ik ben blij dat je het niet gedaan hebt. Dan kun je ook genieten van andere dingen, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Huishouden.
1: Ja, oké.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Maar ik ben ook alweer 2 weken aan het werk.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Derde week alweer.
1: Druk.
0: Maar altijd leuk. Dit is BZN.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: blijft gewoon echt lekker, deze plaat van Ilke Klein en Transmission. Met wie hebben we vandaag contact, Hetty?
1: Nou, we gaan sowieso contacten met onze mannetje van Groei en Bloei, Gerrit Spijker. Ik ben benieuwd waar hij vandaag werkzaam is. Of thuis in Enten, dat kan natuurlijk ook. En mooie nieuwe rare plant, die hebben we er nog in. En we gaan contact in het tweede uurtje met ons vrouwtje van Egrises, Gea Santema. Als het goed is, heeft zij vandaag ook weer een nieuwe sekswijze of een straatnaam. We zijn benieuwd. Of een woord, dat kan natuurlijk ook op Syrisis.
0: En na 12 uur?
1: Ja, de weerman, Freddy Palman.
0: Ja, ik ben echt benieuwd, want volgens mij heeft hij het heel erg saai, momenteel.
1: Ja, ook dat. Maar wat er nou aankomt met die zonsverduistering, misschien kan hij daar ook meer tekst en uitleg over geven. Ja, we zijn benieuwd.

0: Ja, als je het muziekje hoort, dan denk je... Oh ja, Gerrit Spijker. Ja, want die is er ook. Een hele goede morgen, Gerrit.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vanuit Eerde, vertelde je net?
1: Ja, vanuit Eerde, ja.
0: En wat, en wat ben je aan het doen?
1: Nou, wij zijn dus onze mosstronken, daar staat een beetje vingerspruit in en ongerechtigheden eruit halen. Maar het is bar en bar droog.
0: Ja, dat is het. Ja. En het wordt heet vandaag.
1: Uit een zonnig, warm en een winderig Eerde.
0: Ja.
1: Maar het is wel aangenaam nou nog wat temperatuur betreft.
0: Oké, ja, maar vanmiddag wordt het wel behoorlijk heet.
1: Ja, en morgen wordt het helemaal bar en boos als de weerberichten mag geloven.
0: Ja. Maar mogen jullie nu sproeien? Mogen jullie dit?
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. En hoe wil je in een bosgebied sproeien? Dus van nature al weinig water in deze tijd. Ja. En waar moet je het oppompen?
0: Dus ja, dat. Ja.
1: Ja. Nee, ze hebben al moeite genoeg om de gracht rond dat kasteel in staat om daar het water op peil te houden. Dus,
0: Oké. Vanavond de eclips.
1: Ja, ik heb geen bril.
0: Nee, wij ook niet.
2: Wij ook niet.
1: Ik heb wel een figuur met een papier.
2: Oh ja, dat kan ook, hè?
1: Dat kan ook, maar dan moet je worden. De zonnestraal of de zon door de gaatjes van het
0: vergiet laten schijnen. Ja.
1: En dan krijg je dus ook die rondjes. Maar
0: je kunt ook een Senseo-petje. Je kunt ook een Senseo-petje.
1: Dat kun je ook kunnen doen.
0: Een Senseo-petje. Dat is drie keer.
2: Nee, mag je het niet meer zeggen.
0: Nee. Een Senseo-petje. En dan hou je die zo horizontaal, verticaal. En dan heb je ook een eclips.
1: Ja. En weet je, als je om 8 uur naar de tv kijkt, wordt er waarschijnlijk rechtstreeks uitgezonden, want dat is natuurlijk iets nieuws. Ja. En ik wacht tot 2081 en dan heb ik nog een paar jaar tijd om een brilletje aan te schaffen.
2: Ja, Gerrit, zo, maar dan word je oud. Je weet maar nooit.
1: Ja, nee, maar ja, ach. Nee, ik bedoel... Methuselam is veel ouder geworden.
2: Dat is waar,
1: dus,
2: honderden jaar.
1: Om die man in te halen.
0: Nee, weet je, maar volgens mij gaan mensen, dieren, hier wel op reageren. Misschien nu al.
1: Ja, als het, nou is er nog weinig aan de hand. Maar ja, bij een totale zonsverduistering wordt natuurlijk donker. En dan gaat de natuur en de beestjes gaan op nachtstand.
0: Ja,
1: en wij doen niks. Wij moeten van nood een lamp aan doen, want anders zien we niet meer wat.
2: Anders zien we niet wat. Nee, dat is ook waar, Gerrit. Maar het duurt niet zo heel erg lang, geloof ik. Hè? Ik meen, op 9 uur.
1: Ja, maar kwart over 7 tot kwart over 9 zoiets.
0: Ja, en de 8 uur is dan het moment. Zoiets.
1: Ja,
2: hier in Twente.
1: Het, volgens mij is 8 uur het meeste deel van de zon achter de maan gekropen. En dan zo langzamerhand komt hij natuurlijk weer volop in zicht.
0: Ja. Ben benieuwd. Ach ja, en dan hebben we ook al dat het weer wat eerder donker wordt. Dus dan hebben we dat ook weer niet door. Nou ja, goed. Ach. Maar blijf dan wel zitten waar je zit.
1: Het wordt inderdaad... S'avonds al vroeger donker en s'morgens ook al later licht.
0: Maar na die zonsverduistering blijf gewoon zitten waar je zit. Want je hebt namelijk ook de vallende sterren.
1: Die meteorietenregen.
0: Ja,
1: dan komen alle sterretjes naar beneden. Veel meer dan van vuurwerk.
0: Ja.
2: En dan hopen dat ze goed zichtbaar zijn, Gerrit. De plant.
1: De plant. Ja, nou ja, over het algemeen wat je in de tuin kunt doen is zorgen dat de boel niet verdroogt. Maar ik zat zelf met een dilemma. De rest, ik geef wel de kuipplanten water of de planten die in de pot hebben staan.
0: Ja.
1: En de rest van de tuin kun je niks meer. Want dat is geen water en sleepmaat. En dan denk ik wel, ja, hoe gek ben je dan? Dat je nou die paar plantjes in de pot wel iedere keer water geeft en de rest laat verdroog.
2: Ja, maar als jij dus...
1: Een plant,
2: Ik wou vragen, Gerrit, als jij dus een hangende plant in de tuin hebt... Ik noem maar wat rhododendron, dan schiet me zo te binnen. Dan geef je hem toch wel water als die bladeren gaan hangen.
1: Ja, maar
2: ik heb... zeker van, dus ze hebben echt
1: ja,
2: wat nodig.
1: Ja, basis maar water. Maar ik heb ook wat, wat vaste planten in keuken staan. En dan denk je, ja, hoe gek kun je winnen? Hij die wat water geeft en de rest niet.
2: Ja, dat is waar, Gerrit. Ja.
1: Ja, dus wel een beetje. Maar ik verzorg de boel wel. Heb geen zorgen.
2: Nee, dat geloof ik ook wel, Gerrit.
1: Je moet trouwens toch nooit geen zorgen hebben voor de dag van morgen. Maar,
2: nee, dat is ook zwaar. Ja, mooi gesproken, Gerrit.
1: Maar goed.
2: De plant.
1: Het plantje.
2: Het plantje.
1: Ja. Nou, hij is nog steeds veroost. En dat is die een beetje langwerpige blauwe bes. Die heeft een lichtzurige smaak. Ja, het lijkt op de bosbes, maar is het niet.
2: Mm-hmm.
1: En hij hoort ook niet tot de familie van de bosbessen. Maar ja, wat is het dan wel?
2: Maar wel eetbaar.
1: Er is ook een klimplant van.
2: Maar wel eetbaar,
1: ja, toch? Ja, we hebben hem op Twiggel in de moestuin staan, in de bessenkooi. En daar heb ik de vruchtjes al van geplukt en gesnoept.
2: Ja,
1: en die zijn best lekker.
2: Oké. Okay. Dus ze smaken eigenlijk
1: een
2: beetje zuur.
1: Een langwerpige blauwe bes.
2: Ja, nou dan moeten de mensen
1: die
2: maar even...
1: lichtzuurig van smaak is. En hoort tot de familie van de Lonisera's.
2: Okay. Oei. Ja, oei. Meer mag je niet verklappen, Gerrit. Want dan wordt het te makkelijk. Toch?
1: Goed.
2: Dankjewel voor vandaag. En ik zou zeggen, doet hernig aan met werk.
1: Wie doet nog altijd heinig, hè?
2: Heinig, hè?
1: Want je kunt overal opvliegen naar de boek op de havenkist, maar de krietocht werd ik niet gauw mee door. Dus gewoon durven.
3: Er stond er echt helemaal niets van.
2: Mooi. Echt mooi, Gerrit. Dankjewel en een fijne week gewenst, Gerrit.
1: Ja, jullie ook. En geniet van het mooie weer.
2: Gaan we doen, Gerrit. Groetjes. Doei.
1: Hoi zo. Doei.
2: Doei. Doei. Doei. Dankjewel, hè, Gerrit.

0: Hetty, zal ik de draaiorgel laten horen?
1: Ja, doe maar. Ja? Oké, staat, staat klaar, zag ik.
0: Nou, broodjes hebben we nog niet. Maar de plaat of de orgel hebben we wel. Komt-ie.

0: vind het best een goede uitvoering dit. Oh, oh. Goed, weet je hem te raden, dan kun je kans maken op 2 broodjes. En wij gaan even uitzoeken welke broodjes dat worden.
1: Ja, ik zat zelf te denken naar Miski Carpaccio. Ik heb er heel lang niet gehad.
0: Dat is waar, het is ook wel lekker beetje ervoor.
1: Ja, ik ook.
0: Nou, doen we dat?
1: Gaan we dat doen. Helemaal mee eens.
0: Oké. Okay. Carpaccio dus, 2 broodjes. Oh ja, het wordt ineens verzongen.
2: Heartbreak Hotel. Elvis Presley.
3: Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.

0: speciaal voor Joke. Zij had gebeld, maar we waren zo druk achter de schermen. Dus we konden even niet antwoorden, Joke. Maar dankjewel voor jouw belletje. Ze zit nog steeds in Ermelo. En ja, zo lief.
1: Ja.
0: Want ze denkt ook aan Carmen, weet je, haar verjaardag.
1: Leuk, hè?
0: Stuurt ze een kaartje. En nou, jij doet het ook altijd.
1: Ja.
0: Echt super lief ook gewoon.
1: Ja, dat is het minste wat je kunt doen, denk ik dan. Ik vind dat gewoon leuk.
0: Ja, maar gewoon een beetje de oude stempel.
1: Ja, in feite wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon heel erg lief.
1: Ja, zeker. Ik ga een prijsvraag doen.
0: Oh.
1: Ja, zeker. De prijsvraag voor het grote warenhuis met het rode logo voor een gigantische grote taart.
0: Thema.
1: Oh,
0: luistert toch niemand?
1: Echt een hemel.
0: Jij dikt het er nog even
1: over. En die boetes die komen hier naar binnen. Ja, ja,
0: ja.
1: Per post. Nou, dat was niet te hopen.
0: Per post. Kaartje.
1: Ja. Was leuk, hè?
0: Nou.
1: Maar die luidt als volgt. Welke band zong Hotel California? Welke band?
0: Nou, 0548-68-1010. Het appen lukt nog even niet.
1: Ja.
0: Ik ben zwaar aan het proberen.
1: Ja, ga ik ook nog de prijsvraag voor de patat doen?
0: Tuurlijk.
1: Die gooi ik er ook in. Nou, we gaan van de band naar een film. En die prijsvraag die luidt weer. ja, in welke film speelde Robin Williams een vrouw? In welke film? Dat hij een vrouw speelde. Nou, ik heb hem geloof ik wel 2-3 keer zelf gezien.
0: Ik niet.
1: Oh, moet je toch een keer doen. Het is echt lachwekkend. Ik vond het geweldig.
0: Ja. Maar dat was hij altijd. Maar jij bent ook nu lachwekkend.
1: Ja, ik ben heel lachwekkend. Nou, ik doe hem nog 1 keer. In welke film speelde Robbie Williams een vrouw? Kom maar op met de goede antwoorden.
0: Dus even liever telefonisch, want appen dat gaat momenteel even niet.
1: Dat vind ik ook wel gezellig, hoor.
0: Ja, lekker bellen. Ja. Gewoon. Over 10 minuutjes doet hij het, denk ik. Ja, toch? Even jou aan de lijn krijgen. Altijd leuk.
1: Altijd gezellig, zo.
0: Ja, alleen Joke die belde net aan het begin van de uitzending. En ja, toen was het gewoon nog even druk. Of ze zou opnieuw moeten.

0: Oh, wat erg. Ik krijg de app nog steeds niet aan, joh. Dus ik ben nog hartstikke druk bezig.
1: Gewoon bellen. 0548-6810.
0: Maar ondertussen heb jij dus het woord gekregen van Gea. Ja. En je hebt het goede antwoord.
1: Ja, ja, jij mag lekker raden. Ik heb het eindelijk een keer goed.
0: Oh, wat flauw dit, hè?
1: Ja.
0: En ik zeg zo heel, probeerde het. Zo van, wat is het woord dan?
1: Ja, dag.
0: Nee. Je trapte er niet in.
1: Jammer, hè? Ik ben goed uitgeslapen.
0: Ja, ja, ja, klopt. Ja. Nou, ik ga hem nog een keer laten horen. En wat ga ik laten horen? Nou, die draaiorgel. Die is hartstikke leuk. Ja. En wat kun je ermee winnen?
1: Twee heerlijke broodjes carpaccio.
0: Met alles erop en
1: alles
0: eraan.
1: Alles erop en eraan, ja.
0: Oké. Morgen de laatste keer Lommerdmarktje.
1: Ja, ben jij al geweest?
0: Nee, joh.
1: Nee, ik hoop niet. Het is elk jaar hetzelfde.
0: En het schijnt ook minder druk te zijn en dat.
1: Ja, niet zo gezellig. En veel te heet.
0: Ja. Maar de... hoe heet het ook weer? De rommelroute. Die is ook geweest afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Nou, welke platen hoor jij op de achtergrond? Goed voor twee broodjes carpaccio.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 78.

0: Eén kopje koffie. Nou, het tweede uurtje is begonnen. En de app doet het weer, dus je kunt lekker appen. Maar geef ook even je naam door. Dat is wel zo fijn, want ja, wij krijgen hier niet alles te zien. Soms is alles weer geüpload en weer zero. Dus dan moeten we alles weer opnieuw inloggen en doen. Ja. Is niet handig.
1: Nee, zeker niet. Absoluut niet.
0: Oké, wil jij die prijsvraag nog een keer doen?
1: Ik ga die prijsvragen nog even doen. Voor de grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen die dan aanstaande zaterdag opgehaald mag worden bij het grote warenhuis met het rode logo. En die luidt als volgt. Welke band zong Hotel California? Welke band? Dan de patatvraag. In welke film speelde Robbie Williams een vrouw? Echt een komische film. Dan wil ik graag de naam weten van deze dame die hij speelde. En dat is goed voor een waardebon van 10 euro.
0: Nou, zometeen hebben we contact met Gea Zandma.
1: Dat is een heel leuk woord.
0: En daarna hebben we contact met Freddy Paalman. Ja, en die gaat vertellen wat het weer gaat doen de aankomende week misschien. Want het weekend wordt het wel wat anders. Dus hij heeft het misschien toch iets drukker gehad dan normaal.
1: Ja, denk ik
0: ga Tony Scott draaien, Peter van der Bos. Hij is overleden afgelopen week. 54 jaar. En ik vind wel even dat we voor hem gewoon even toch deze plaat moeten draaien.
1: Ja, helemaal
0: The Chief.
1: Eens. Ja.
0: Althans, ik dacht dat die had The Chief. Volgens mij is dit niet The Chief. Nee, jij kijkt me aan, maar dan ga ik die proberen. Kwalitatief, ik weet niet of die goed is hoor. Lekker van de LP gedraaid.

0: 6 augustus overleden. Tony Scott, oftewel Peter van den Bosch. 54 jaar en dit ten gevolge van MS.
1: Zo.
0: En ook, het ging ook steeds slechter met hem. Zijn ogen, dat ging achteruit. Het zicht. En ook gewoon lichamelijk. Het is gewoon een vreselijke ziekte, MS.
1: Nou, echt wel. Vreselijk, ja.
0: Dit voor Peter, oftewel alias Tony Scott.
1: Oh, het is alweer tijd, zie ik.
0: Het is alweer tijd voor Gea. Nou, ik draai even snel een plaatje en dan gaan we richting Gea. Welke zou ik doen? Ik doe deze.

0: Guus Meeuwis en Marco Borsato. En we gaan nu richting Gea. Zij is van de pagina op Facebook Echt Reasons. Goedemorgen, Gea.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen dames. Daar wou we dan eindelijk toch na 3 pogingen. Is het een lukkert?
1: Ja, het is een lukkert.
0: Je wil niet weten wat hier allemaal achter de schermen allemaal niet goed gaat. Maar goed.
2: Hij heet toch Mangs.
0: Ik hoop dat niet kan. Dat jullie dat in de gaten hebben.
2: Nou, ik heb niet live gekeken, dus ik denk dat volgens mij is het allemaal helemaal onder controle, of niet?
0: Ja, we hebben alles onder controle, natuurlijk.
1: Wij wel.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, prima. Ja, ik mag niet klagen. Je hebt lekker weer. Hè. Het is tenminste gelukkig niet als te verschrikkelijk heten. Dus,
0: In de ochtend is het echt gewoon lekker. Echt gewoon heerlijk. Koud een beetje. Ja. Gewoon lekker.
2: Ja, het is mans vroeg, zoals aan de kolenkater.
0: Ja, dat.
2: Dat is ook alweer lekker een keer. Ja. Beetje koud.
1: Ja, maar ik vind die sloopt aan ook beter s'nachts.
2: Het echt goed. Ja, maar met die herten toen de tijd, daar kon je toch ook helemaal niet slapen. Maar verschrikkelijk.
1: Nee, dan weer geen slaap. En dan overdag dan ben je weer niet om u. Hey, dan is het geen zin al.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, ik moet wel zeggen, het is ook zo dreug als ik weet niet wat. Dus een keer een dag met een flinke buur, dat zal het niet verkeerd zijn, nee.
1: Ja, jammer, hè. Ja.
2: Ja, en ook keer denk ik, nu zo warm was, dan koopte wel onweer met een flinke buur, maar nee, hoor. Vind niet duur.
1: Nee.
2: Ik denk dat er nog zo'n affetti vrouw wat in de
1: was. Ja, misschien even hier wat een oplossing.
0: Ja.
1: Ik denk het
2: zo
1: ook.
2: Zo mooi weer.
1: Ja, zeker. Nou, maar het is maar goed dat je dat ingehaald hebt zelf.
0: We gaan even terug naar 15 juli, denk ik.
1: Oh, dat zal best kunnen.
2: Ja, de 22e.
1: 22e, okay. Ja. Het woord. Ja,
2: ja het woord van toen inderdaad. Nou, dat was een heel makkelijk en volgens mij hadden het ook allebei de gehoord. Dat was een opdrukkige. Was ook nog wel heel vaak gebruikt. Hey, heft eraf, zeggen we daar. Ik heb het er helemaal af.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk een heel makkelijke, maar dat betekent gewoon, ik ben kapot, doordop, knolmop, is allemaal gehoord. De butte aan hem is er ook in. Dat is denk ik nog wat ouderwets. Dan gebruik ze niet zo heel veel. Maar dat was heel makkelijk volgens mij. En dat is ook vol op raar natuurlijk. En bioelen en op de Facebookpagina Egrises.
1: Ja, klopt.
2: Dus daar was een bewustzijn, denk ze dan wel eens, van dat het wel eens een keer makkelijker mag zijn. Alleen vandaag wordt het denk ik wel ietsjes lastiger.
1: Het die dacht van niet.
2: Nee, maar ik vind dat. Ja, dan weet ik wel. Het die had een mooi antwoord gegeven. Was wel heel goed bedacht. Maar toen steunde ik hem een duimke. Wat

0: Bean daar, ja, zo met zo'n plaatje. Maar dat vind ik zo lollig altijd, om dat plaatje te sturen.
1: Ja, maar zij dachten, yes,
2: ja, ik heb het goed.
1: Zeg, wat heb je gestuurd dan?
0: Nee, dat was gewoon, ja, zo wat, dat heel mooi bedacht, maar het is niet goed, nee. God. Ik denk, ja, dit wordt wel lastig, denk ik, want ik had hem elke gezegd dan heel zetje op de plakeling. Alleen nog, ik kon er zelf nooit achter komen, moet dat worden van Akkum. En nu weet ik het eindelijk wat. Dus, ik dacht, dan gooi je hem erin, want het is niet normaal. Maar een interessante met een geschiedenis ook nog wat eraan.
1: Nou, leuk.
0: Dus ik hoorde mezelf in de groep, het is dus een Riesus woord. Eigenlijk is het een Saksisch woord, maar bij ons is dat maar gewoon een Riesus. En dat woord is een hennekleed. Een hennekleed.
1: Hennekleed?
0: Ja, hennekleed. Edelmira gooit zelf in de groep. Wat denk je ervan?
1: Ik denk een tapijtje.
0: Ja. Oh, nou ja, dat is wel goed bedacht.
1: Ja.
0: Ja, van hennep of sorry.
1: Nee, henne. Ja, henne. Henne.
0: Henne. Wat denk je wat henne is dan?
1: Hij. Henne. Hun. Hey. Hun.
0: Ja.
1: Henne en dan kleed.
0: Ja, tapijtje, Dori.
1: Hennekleed. Ja, maar nou dan ga je het weer anders bij mij brengen. Dus dan ga ik er weer over nadenken. En dan krijg je...
0: Ja, verveeld, hè?
1: Hennekleed.
0: Hennekleed.
1: Ja, want wat
0: dus
1: is dat?
0: Maar bij een kringloopling. Nou, maar zo.
1: Ja, dat zei ik. Tapijtje, maar hennekleed.
2: Ja. Vloerkleedje bedoel je?
1: Ja, vloerkleedje. Tapijtje.
0: Ja. Ja. Nou ja.
1: Hennekleed. Nee, maar het is niet goed. Maar,
0: nee, het is niet goed.
2: Maar het is een persoon die naar het hennekleed heeft, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: oh, dat klopt.
0: Ik kan hem ook aan hem. Dus het is want een kleedje.
1: Ik krijg hier een antwoord.
0: Oh, Nona.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja, mag.
1: Toch, het is nog komkommertijd. Niemand luistert. Doodskleed.
0: Goh, dat is wel heel apart bedacht.
2: Nou ja.
0: Wie zegt dat nou weer dan?
1: Frank.
0: Ah, ja, ja.
1: Frank Wessels.
0: Een doodskleed. Nou, dan is het gezellig een uitzending met het begin.
1: Nou, het is niet echt, nee.
2: Nee.
0: Maar het heeft wel met stof te maken, hoor. Het is wel van stof.
1: Toch wel.
2: Dus het is een kledingstuk voor een persoon?
0: Ja, dat kunnen we rustig zeggen, want anders wordt het wel heel moeilijk, denk ik.
1: Ja.
0: Het is inderdaad een soortement van... kledingstuk. Maar een kleertje is bij ons in het Riesus, een kleertje is eigenlijk een jurk, hè?
1: Ja, ja.
0: Dus het is wel een, een kledingstuk. Vind ik helemaal goed, ja. Het moeilijke van dit verhaal is van hoe komt dat woord hennen of wat dan? Want daar kom ik met in de probleem. Want een henne is bij ons natuurlijk, daar weet je vast wel jeur of niet, een henne, wat dat is.
2: Ja, een haan.
0: Ja, een kip eigenlijk.
1: Oh, kip. Nee, ik dacht hennen, kip, ik dacht ja. Hun.
0: Dus ik meen altijd, ik denk, wat is nou een hennekleed? Een kippenkleed, wat is dat nou in vredesnaam?
1: Een kippenkleed.
0: Ja, dat zou je denken, maar dat is dus helemaal niet. Dan zou je hem de lurp verkeerde beter zitten.
1: Ja. Nou, Hetty, kom op. Nou, jij komt hier echt vandaan.
2: Ja, okay,
1: jij bent hier geboren, kom op.
2: Nee, ik ben hier niet zo
1: geboren. Nee, maar wel in deze omgeving.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ach, kom op, je kan
0: het. Ja, ik denk, als die in Eerske kent, dan denk ik ook vast te waar. Het is namelijk, het is gewoon echt een old woord voor heel... De hele Saksische regio gebroken, echt. En ik
1: nou, doodskleed, lijkwade krijg ik nu.
0: Lijkwade?
1: Ja.
0: Ja, dat is hetzelfde als doodskleed, toch?
1: Ja, ja precies. Niet goed dus.
0: Ja, ja ik ga niet zeggen natuurlijk of wel of niet goed is. Ik kan er nog wel helemaal bij vertellen.
2: Ja, doe dat dan maar.
0: Want het interessante vind ik wat, dat ik nu eindelijk eens een keer ontdekt heb hoe het vandaan komt. Maar op internet was het echt een gezeuk, want dat henne, dat betekent dus helemaal geen kip. Henne is een heel old woord. Koeboksvuur in het Middelnederlands, in het Old-Saxisch enzovoort. En dat is in het Fries is dit dan wie hinnen en in Drents is het hunne. En dan komen we dichter bij onze hunnebedden.
1: Ja.
0: En daar heeft dat ook weer een leek met.
1: Okay.
0: In het West-Vaals besteedt het ook. En als ik toen nog bij zeg dat henne is, was vroeger een bijnaam van Wodan, de Germaanse god. Dan gooi je alleen maar uit te zoeken wat een dier en dan weer die wat een hennekleed is.
1: Oh. Alides, jij weet het ook niet. Je hebt het ook niet goed. Nee.
0: Ah, Alides, toch weer verkeerd. Ja. Heb je altijd verkeerd?
1: Altijd.
0: Nee, Alides, geintje natuurlijk.
1: Ja, precies. Nee,
0: Het is een lastige, hè?
2: Ja,
0: het
2: is een Ja, het is zeker dan een lastige.
1: Ja. Goeie.
0: Ja, maar dat mag ook wel zo vertoe een keer.
2: Maar wordt dat hennenkleed, wordt dat ook gebroekt met een speciaal ritueel?
0: Ja, dat wordt eigenlijk maar één keer. En een keel wat de Hans vanaf weet van klederdracht ook, dan heeft hij natuurlijk ook met te maken, is Gerard Meeks van de Broek. Den heeft toen ze een mooie rubriek gemaakt over de klederdracht op Echt Griesens. Die heeft daar ook een stuk nodig geschreven, dus ik kan het ook nog opzoeken op Echt Griesens. Want ik heb niet zo heel veel verstand van klederdracht, maar dit wordt een maakt, dit kleed. Vuur, als ik het goed zeg, de huwelijksnacht. En daarna ging het de kisten in. En we hebben zo'n speciale kisten met een oetzet. En daarna kwam er dan maar één keer weer te vuurski. Hij was helemaal mooi overwakker en borduurd met de initialen van het bruidspaar. Dus het is een heel speciaal kleed.
1: Doopsjurk.
0: Hoe wordt nog? Hoe
2: ja,
0: wordt nog?
2: Zat ik ook al aan te denken, ja.
0: Ja, ik zeg natuurlijk geen ja of nee.
1: Nee.
0: Mm-hmm. Maar het is wel een bijzonder ding inderdaad. Het is ook een heel laag kleed.
1: Ja, ik hou het daarop.
0: Ik geloof als het museum wordt nog wel even staan in de kleedkamer. Bij alle klededragdingetjes.
2: Ja, dat is toch maar zo'n doopje.
1: Ja, ik moet lachen omdat ik zie dat gezicht van Hetty zo van haar. Ik ga daarvoor doopjurk. Ja,
0: is ook mooi bedacht. Ja. Ja. En vergeet dus niet voor de leur die dat nog op weet zoeken, maar het is wel interessant. Om heel nou Wodan te kijken, onze Germaanse god van vroeger. Wordt woensdag ook naar een eundis, een dag woensdag. Dus dat komt allemaal weer bij mekaar.
2: Dus het heeft ook nog met de woensdag te maken?
0: Ja, van Wodan. Dat is eigenlijk
2: ja,
0: gezelligen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus ja. Nou, maar dan moet wat te doen, hè, volgens mij voor de leuk.
2: Ja, je hebt nu al zoveel hintjes te bieren.
0: Ja, ik wou net zeggen. En ik geloof, steeds ook in het waardeboek. Wacht even, ik zal even kijken. Steert het erin of steert
1: het
0: er niet in? Ja,
1: het steert
0: erin.
1: Oh, echt? Ja, ik heb hem niet bij me.
0: Nee, maar hij steert ook online, dat weet je, hè?
1: Ja, maar dan moet ik nu weer inloggen en...
0: Ach, nee, laat gewoon. Laat geworden.
1: Laat geworden.
0: Laat geworden op zo goed Nederlands.
1: Nee. Je moet alles hier weer opnieuw inloggen en dat...
0: Nee,
1: soms zitten er mensen aan en die moeten er niet aan zitten.
0: Ja, dat heet mankst, hè, als ze dat doet.
1: Ja. Nou, mijn antwoord is dus doopsjurk. In verband met trouwen en dan...
0: Ja, dus een beetje af.
1: Ja, daar ga ik vanaf.
0: Ja, en heeft hij hoe hol je top daar, was hij?
2: Ja, en volgens mij heeft toch wel iets te maken met dood.
0: Met dood, ja.
2: Ja, dat gelukt wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Zit jij het echt op te zoeken?
2: Ik ben aan Google nou.
1: Oh.
2: Nou, Gea, met me mag gewoon het goede antwoord geven. Want ik kom er nou niet van uit, wies, dus...
0: Nee, maar goed, dat is ook niet zo heel vreemd. Maar echt goed achter te komen. Ik wist wat de betekenis van stier ook in het bewarenboek. Dat ik ken het wel. Maar alleen nog meer probleem was van... Waarom heet dat nou henne kleed? Dat is ook zo'n orge naam van een henne.
1: Ja.
0: Dus dat was eventjes mijn verhaal van God. Nou, dat moet dus door vandaan komen.
2: Maar wat ik dan waar aan vind, tenminste dat is, dat doodskleed, brummen dan in verband met die belofte, zeg maar, dat iemand trouwt.
1: Ik moet lachen, want Alides heeft ChatGPT ingeschakeld.
0: Oh, lachen.
1: Ik ga eens even kijken. Ja.
0: Even wat screen, laat screen of laat zingen?
1: Hij heeft het... Even kijken of ik het hier ook kan lezen. Ik ga ze even erbij halen. Wodans hennekleed. Eens even kijken. Uit de Germaanse mythologie. Een hennekleed, ook geschreven als hennekleed of hennekleed. Nou, tada. Verwijst naar een magisch kledingstuk van Wodan. De god die onder meer met storm, wijsheid en oorlog wordt verbonden. Het kleed heeft in volksverhalen een magische functie. Bijvoorbeeld om Wodan onzichtbaar te maken.
0: Ja.
1: Of hem bijzondere vermogens te geven.
0: Ja.
1: Maar goed. Er staat niet echt bij wat het is.
0: Nee, dat weet ik nog niet zeker inderdaad. Maar de mythologie vind ik ook al wel heel interessant. Hoor. Die goden van vroeger en dat biegeleeuw van... Maar dit heeft ook weer anders te maken met biegeleeuw. Ik begreep van Gerard Meeks dat ook weer een ding is om duel uit te drieuwen. Dat kleed heeft al lange mouwen, wat van onder dichter niet van vroeger uit al. Zodat duel niet bij jou kon komen.
2: Oh ja.
0: Maar ik weet niet wat er van waar is. Geen idee.
2: Ja, maar meestal zit er toch wel een kern van waarheid in, denk ik dan. Ja, denk ik zelf, hè?
0: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk ook dat er eentjes naar Biegiel. Maar volgens mij weet iedereen in de tussenkantine al wat het betekent.
2: Ja, volgens mij ook.
0: Ja, maar het kan niet zo heel moeilijk weer.
1: Nou, jij gaat het antwoord door even geven aan Hetty. En dan kunnen de mensen die online zijn, kunnen we ook zeggen van... nou, het is goed of niet goed.
0: Ja. Ja, dan moet je er meer passen. Ik zeg, dat nooit doet, dan heb je niks meer.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaat naar de hand gebeuren. Dus.
1: Nou,
0: we gaan zo gauw doen, dames.
1: Ja, zo gaan we doen.
2: Dankjewel voor vandaag.
1: Yes, thank you. Ja, en ik ben heel benieuwd. Misschien is het toch wel doopskleedje. Doopsjurk.
0: Ja, ik weet het niet. Er kan altijd net wat anders mee. Nee. Of ik verzin er gewoon heel wat anders. Dat kan ook zo, maar ja.
2: Oh, nee, verzin dat doen niet aan, Gea. Nee.
0: Ik heb vroeger een uur, maar zei altijd van, ik zie van een best een keel uur, zeg maar. Smaks leeg ik een beetje.
2: Ja.
0: Ja, dat kan.
2: Dat kan. Yes. Zeker. Dus, nou, maar nu gaan we zo contact met Freddy, want ik ben benieuwd naar het weer.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd en ik hoop wat ook binnenkort met je regen kriegen, want het is te zo deugen als de toe.
2: Ja. Ja, ik denk dat iedereen dat hoopt, hè?
0: Ja, echt hoor.
2: Mens, dier, planten, bomen, ja, iedereen hoopt op een beetje regen. Ja.
0: Precies.
1: Dankjewel, Gea, voor je tijd.
0: Ja, gerne dan. Ik neem me aan volgende week weer.
1: Ja, volgende week weer. Ja, of ben je er niet, Hetty?
2: Ik wel.
1: Ja, oh, oké.
2: Ik wel, jazeker.
0: Nou, bij leven en welzijn.
1: Yes, dat is absoluut een waarheid.
2: Ja, als bijsprekende waarheid.
1: Hey, dankjewel, hè.
2: Dankjewel, Gea.
0: Ja, dames. Fijne week en tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.
2: Doei.
1: Adieu. Ik draai een klein stukje Simply Red. En we komen ook iets later bij Freddy. Nee, weet je, dan doe ik het eigenlijk even zo. Zet ik hem gewoon even op stop. Want ik wil even wat anders laten horen. En anders dan lukt het allemaal weer niet. Dan moet ik deze hebben zo. En dan ga ik namelijk even naar iets heel anders toe. En dan ga ik waarheen? Nou, let maar eens op. Waar ik naartoe ga.
3: We wensen van kijkers en luisteraars die niet op vakantie gaan, zoals de 36-jarige Remco van der Maat uit Rijssen. Hij is helemaal gek van radio maken. Dat doet hij al sinds 2002, vrijwillig, bij een lokaal station. Maar hij heeft nog één grote droom.
4: Zo. Ik ben Remco van der Maat. Ik ben 36 jaar.
5: En jij bent de radio-dj.
4: En van de radio 3FM doe ik zaterdagmiddag 2 tot 5 3FM Spot. Samen met een collega samen. Welkom bij Radio 350 Spot. Welkom bij Radio 350 Spot. Wij zijn tot 5 uur bij u met veel voetbal. Nog meer straks. Ik doe vanaf 2002 ben ik al bij de radio al. Toen was ik 16 jaar.
5: Zo, wat vind je er zo leuk aan?
4: Nou, een beetje met tafel bedienen, een beetje programma's helpen. En ik doe 2 programma's meer dus, voor klassiek. Doe ik opnemen samen, iemand samen. En 350 Spot van 2 tot 5, elke zaterdag. Dit is een mooi plaatje voor iedereen op de radio 350 Spot. Welkom.
6: Oh, papa, sit down and hear my song. Oh,
4: mijn vader was toen begonnen. Mijn vader en ik samen waren begonnen. Met de radio, mijn vader was dan al bezig. En ik ben daar laat ingestroomd door het bestuur. Mag ik het er niet doen?
5: Oh ja. Dus jouw vader heeft het jou bijgebracht?
4: Ja, mijn vader. Ja.
5: En ik las wel iets vervelends, hè? Iets minder.
4: Ja, coronatijd. 2021 volgens mij was dat geweest. Mijn vader corona gekregen dus.
5: En toen is hij overleden?
4: Ja, is overleden aan corona.
5: Hoe is dat gegaan toen?
4: Ja, een beetje moeilijke tijd. Moeilijke tijd, maar het was al ziekenhuis in, ziekenhuis uit, de hele tijd.
5: Ja.
4: Ja.
5: En wat doet dat met jou als je daarover nadenkt?
4: Een beetje nadenken over hoe dat gekomen is, hoe dat verlopen is allemaal. Een beetje moeilijke tijd was toen. Ja, mijn familie van mij was heel goed voor mij gezorgd. En mijn moeder ook. Welkom bij Radio 350 Spot. Welkom bij het sportprogramma waar je voor jullie heel veel spot.
5: Vind je het mooi dat je dit zelf allemaal kan doen?
4: Ja, vind ik helemaal zelf kan techniek aan doen. En ik ga nog mensen nog, soms gaan mensen leren met de radio om de techniek te doen. Met af en bedienen.
5: Maar jij vertelde ook, jij zit bij een dagbesteding ook?
4: Ik zit liever bij de radio.
1: Ja,
4: liever met de radio of bij radio, of andere rijtjes soms. Als mensen zoeken, ik voel me aanbevolen.
1: Met radio, broertje.
4: Ja, zeker.
5: Wat dan?
4: Een dagje mee lopen met TVO's.
5: Je zou wel een keer bij ons willen kijken.
4: Ja, zeker.
5: Paula, bij ons van de radio.
1: Nou, deze uitzending is dus terug te zien. En dat is heel leuk. Dat ging op woensdag 5 augustus. En kijk dan even bij Zomer in Overijssel. En daar kun je dat, het hele stukje terugzien. Ik ga nog even langs, of naar het einde. Even kijken. Zo, laat ik nog een klein stukje horen. Onze Remco van der Maat, die hoor je hier.
5: En als je nu radio maakt, denk je nog wel eens aan hem?
4: Zeker weten, mijn collega's samen. Mijn collega's en ik samen praten heel vaak over waar. Ik praat vaak op de radio. Dus de collega's en ik samen, we zijn nu goed met elkaar. Een goed team zijn bij de radio. Dus mijn vader was ook een goed team bij de radio. Maar helaas, zonder vader gaat het gewoon door de leven.
5: Wel hè?
4: Ja. Dat is heel jammer. Heel jammer, dat gebeurt allemaal. Ik heb graag ik heb nog uitgemaakt. Maar waar toen nog?
1: Ja.
4: Zo, we gaan terug naar SOS 31. Kom erin.
1: Ja, mooie foto met Henk van der Maat en Remco van der Maat. Ja, echt een leuke
5: interview.
1: Zomer in Overijssel en ga dan naar 5 augustus. En daar zie je die uitzending terug en dan moet je even richting het einde van het programma gaan. Remco van der Maat, je hebt het echt goed gedaan.
5: Ja,
1: en trots op je.
5: Zeker.
1: En fijn dat je hier je hobby lekker kan uitoefenen.
5: Ja, heel mooi.
1: En je hebt heel mooi ook gesproken over je moeder, je vader. En ja, daaruit ben jij natuurlijk ontstaan. Prachtmens. Ja, Remco absoluut. Van der Maat.
5: Helemaal mee eens.
1: Wie nog een prachtmens is, dat is...

0: Freddy, kom er maar in.
1: Ja, een heel goeie man. Ja, dit vakantie is voor jullie weer voorbij. Want ik zag hij weer op de bekende plaatsen zit. En ja, er is nog heel wat in de tussentijd. Het is dan eigenlijk niet wel gebeurd, maar het is nog steeds droog.
0: Ja. Ja, daarom dachten we van nou, dan kunnen wij ook wel twee weekjes gewoon even ertussenuit.
2: Ja, ja, daarom. En dat wordt zo eentonig, ook niet, Freddy?
1: Ja, het is wel een beetje eentonig. En ook toen met die hitte natuurlijk, ja, die hebben we allemaal gehad. En de grote hitte die gaat nu nog komen, daar kom ik straks op terug. Maar we gaan de eerste doek vanavond met z'n allen toch kijken. Want we krijgen toch vanavond natuurlijk die zonsverduistering.
0: Ja, ja, en ik heb het idee dat alles een beetje al aan het voorbereiden is onder de mensen, onder de dieren, dat je daar toch al dat ze iets aanvoelen komen.
1: Ja, want het is toch
0: wel. Ik weet niet of dat kan, maar vanavond natuurlijk wel. Maar ja, soms heb je dat als er heel veel wind aan gaat komen, dan merk je aan de mensen dat ze druk zijn en dat. Maar goed, ik kan het mis hebben.
1: Nee, maar dat klopt wel. Er wordt natuurlijk wel op gereageerd natuurlijk, want de zon wordt voor 88% verduisterd, dus dan best wel een beetje over. Maar toch, het zal toch wel gaan schemeren, en het toch wel echt veranderd is voordat de vogels, die nu dan misschien al fluiten, maar die dan ook eventjes stil zijn.
0: Want ja, dat is vanavond, hè?
1: Ja, daar hebben we het over vanavond, dus dat die zonverduistering, op de hoogtepunt van de zonverduistering is zo'n beetje 11 minuten over 8 uur. En moet dan toch richting het westen kijken. Proberen op een kaal vlakte. Dan kun je het goed zien natuurlijk dat er geen huizen of bomen voor staan. Dan is het ook prachtig te zien. Want voor ons, wij gaan het niet meer meemaken. Want de volgende keer een totale zonsverduistering is pas in het jaar van 281.
0: Ja, dat is, dat ga ik ook niet meer meemaken.
2: Nee, ja, misschien wel, maar ik denk het niet.
1: Nee, dat is nog heel wat jaartjes. Gaat daar nog overheen voordat het nog een keer weer gebeurt. Dus de maan verduistert natuurlijk wel, maar de zon is toch iets apart. Ja, en als je toevallig op vakantie bent in Spanje, ja, dan zit je goed. Want daar is totaal de zonsverduistering. Ja, dus daar kun je het wel heel mooi zien.
0: Ja.
1: Dus, maar daar zijn we op een schijnsel die altijd ook zijn gebleven. Maar dat is van qua weer is dat niet geen invloed op dat het ineens een ander weer gaat worden de volgende dag. Het heeft daar eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Maar het is toch eventjes mooi om dat toch mee te maken. Want ja, voor heel veel mensen is dit echt de laatste keer dat we dit mee kunnen maken. Want ja, als het dan zo lang duurt, dan zijn wij helaas er ook niet meer.
0: Maar vanavond, ik heb geen goed brilletje, dus ik kan nu eigenlijk niet kijken. Maar voorheen was het zo dat je door twee cd's volgens mij heen kon kijken.
1: Ja, maar je moet wel oppassen natuurlijk met het UV-rood licht van de zon. Daar moet je echt mee oppassen, want dat kan je netvlies van de ogen beschadigen. Dus daar moet je wel echt oppassen dat je daarmee oppast. Ik heb het altijd gedaan, ik haal zo'n oude floppy die in de commode zat, waar je vroeger moest doen, zo'n A-floppy. Die kun je loshalen, dan heb je ook zo'n gekleurd velletje. En dan die je er dan voor, dan kun je het ook heel mooi zien. Of je moet toevallig een gekleurd papieren wat je ook voor een lamp kunt doen. Dat is het enige dat nog een beetje kan. Maar anders moet je daar echt wel oppassen. Maar het is wel een heel bijzonder verschijnsel. En de weersomstandigheden werken gelukkig mee. Dus dat scheelt ook dan weer een heel stuk. Dat je ziet zo dat er dan bewolking is. Dat is als het goed is het zo goed als kraakhelder. Misschien lichtelijke sluierbewolking. Maar dat mag dan de pret denk ik niet drukken. Ja, dan gaan we eens even kijken naar het heden op dit moment. Wat hebben we nu? We zitten natuurlijk nog steeds gebeiteld aan een hoog drukgebied, wat ons nog voor een paar mooie dagen gaat zorgen. Maar dan, daarna gaat het roer dan toch wel geleidelijk om. En komen we toch in een andere weertype zoals het er nu lijkt. Maar dan zal ik daar eens even vertellen. Maar eerst vandaag hebben we dus zon met wat sluierbewolking. Maar daar kan de zon zich nog heel goed doorheen schijnen. En de temperatuur nu op dit moment alweer 23 graden. En die gaat dan toch oplopen in de loop van de middag naar zo rond de 30 graden.
0: Zo.
1: Ja, dat begint alweer goed. Want we gaan nu voor de vierde hittegolf gaan we nu voor. Want de drie hebben we al gehad. En de vierde is dus aanstaande. Is uniek hoor. In een jaar tijd. Dat je dan vier hittegolven krijgt. Dat heb ik in mijn leven tot toen, zolang ik met weer bezig ben, nog niet eerder meegemaakt.
0: Bizar. Dus echt bizar.
1: Ja, echt bizar. Nou, ik doe al 35 jaar. Het weer bezig, dus nog niet meegemaakt. Ja, als we dan gaan we wat het mooie is, de nachten zijn lekker fris. Afgelopen nacht 11 graden was ook heerlijk om het eventjes door het huis te doen. De komende nacht is het dan een graad of 14. Ja, dan gaan we morgen opmaken voor toch wat extreme hitte. Want morgen dan gaat de wind helemaal naar de oosthoek. En dat zorgt dus dat we de hete lucht vanuit Frankrijk onze kant op komt. En dat betekent dat we dus donderdag met veel zon temperaturen ongeveer het van ongeveer 34 graden.
0: Zo.
1: Dus ja, 34 graden is wel echt bizar. In het zuiden van ons land, zo'n meneer op die natuur wel een 36 graden op de telecamp. Maar dat belde nog niet. En zo denk ik, oh nou, nee, de klapper die komt eigenlijk op vrijdag. Vrijdag, dan wordt een eerste dag van de hele wekken. Want dan gaan we temperaturen krijgen met heel veel zonnen, zo rond 36 graden.
0: Jeetje.
2: Ja. Nee.
1: En in Sun van Laat, voor de leu die er woont, die kreeg nog heten, want dat kan zelfs 38 tot 39 graden worden.
0: Het
1: klimaat is echt aan het veranderen, wie God metmaakt. We hebben al één keer in 2019 die 40 graden gehaald. Dat gaat nog een keer weer metmaken, dat het ook nog een keer weer gaat gebeuren. Want je kunt het nu wel zeggen, je hebt nog dit jaar een hele aparte zomer, dat ook nog nooit metmaakt. En dan die droogte nog wie. Rampzalig, als het zo hard dreugt dat de Rijn zich al binnen in twee deels, nou dat wil toch wel wat zijn, dacht ik.
2: Nou, dat zegt genoeg, Freddy.
1: Ja, eigenlijk zit allemaal godzijdank achter de rug, want ja, je bent er echt wel klaar met, man. Heel veel lullen die kan maar spreken, je bent er echt wel helemaal klaar met. Wanneer ik op de Rijn, ja, ik kan het vers al voor de vuur gaan nieuw vertellen, hoe of wat, wanneer ik op de Rijn, nou, als alles klopt van ons boekje, zou het er nu verst eten aan Moda. Zaterdag geeft de wind het beste bij en Modan Rijn en onweersbunkering op de zaterdag. Dat geeft er ook meneer afkoeling. Dan gaat de temperatuur uit. Dan geeft er een keer 10 graden af. Van de 36 gaat er een keer naar de ongeveer 26, 27.
2: Nou ja, is ook zomers, Freddy.
1: Ja, tuurlijk, is zomers. Er is niks aan de hand. Alleen, ja, het is nog alleen maar afwachten of die Rijn, of dat voldoende wordt. Nou, ik ben er nog een beetje bang voor dat er allemaal misschien over met valt te liggen. Maar hoe zwaar de bun wordt, kan ik nu nog helemaal niks over vertellen. Maar zo weer is het nou allemaal nog niet. Nou, dan gaan we naar de zondag. Zondag gaan we een mooie temperatuur. Denk, dan kan echt heel lekker week om. Dan is de temperatuur zo rond de 22 tot 23 graden. Dus dat is echt wel lekker. En dan de rest van de dagen, ja, dan ligt de temperatuur ook zo'n beetje rond die 22 graden. En dan vanaf dinsdag, dan praat ik over 18 augustus. En daarna, ja, dan liggen toch wel de regenkansen toch wel geleidelijk wat groter gaat worden. En dat er dan hopelijk wat neerslag heeft van, wat ook iets wat we aan hebt. Maar ja, ik zeg maar zo, het helemaal nog afwachten. Ik heb daar vaak met de maat, er stond er zo mooi bij. En dan gaat het alsnog niet duur. Dus ik moet toch heel voorzichtig met weer, met uw spraak, met neerslag. Want ja, iedereen snakt naar regen. Dus loop hoppen dat u het kunt. Maar op dit moment moet ik nog even een slag, een darm om.
0: Ja. En maandag?
1: Maandag zijn we 22 graden en dreugen.
2: Nou, lekker.
1: Ja,
0: dreugen. En dinsdag?
1: Ja, dinsdag ook. En dan heb ik gezegd, 21, 22 met Marijn. Woensdag ook felle bewolking. Daar houden minder zinnen. Nou, ook 22 graden en ook wat regen. Dus maar ja, het is maar afwachten of het ook van waarde is dat er wat mee kunt.
2: Ja, zeker.
0: Maar kun je ook verder kijken en zie jij dat het nog tropisch gaat worden weer? Of?
1: Ik heb al heel ver gekeken. Ik heb al begin september heb ik al gekeken. En ik zie wel zo wat er nu aan voor staat. Ik moet daar voorzichtig mee zijn, maar ik kan natuurlijk heel ver vooruit kijken. Dan zien we toch wel dat september toch wel voor een andere weersituatie zorgt. En dat we die 30 graden ook voorlopig niet meer terugkrijgen.
0: Ja, want weet je, de afgelopen jaren, dan is het zo september, oktober, dan heb je ook nog lekker zomerweer.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Je hebt, september kan het nog rustig, 30 graden, alles kan nog. Maar ja.
0: Zie jij gewoon dat het wel iets omslaat, het weer.
1: Ja, dat lijkt, op dit moment lijkt er wel op. Dat we toch van depressies komen, dan toch meer aan zet. Je zijn altijd afgeschermd door die blokkades van die hoogdrukgebieden. Die depressies hadden geen schijnvakans om onze richting op te komen. Of ze werden echt weggedrukt door een krachtig hoogdrukgebied. En dat gaat dan na het weekend gaat het toch veranderen. Dat het toch zo'n hoogdrukgebied gaat van plaats veranderen. En die laat dan toch, depressies komen dan toch iets meer aan zet. En dat betekent dus dat die op het Noordzeegebied komen. Nou, en dat dan die eventueel dan, eventueel dan wat voor wat neerslag kunnen zorgen.
0: Nou, lang verhaal, hè? Kort gezegd.
1: Ja. Eerst nog eventjes de hitte. Nog eventjes een paar dagen. Nog eventjes moeten we nog even door de zure appel heen bijten. Nog even de hitte. Ik weet dat het voor veel mensen veel te veel is. Ook voor mij wel. Moet nog eventjes doorbijten. Daarna komt er eindelijk dan ook hopelijk regen en verkoeling.
0: Dankjewel, Freddy.
2: Dankjewel, Freddy.
0: En tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week weer. Hè.
0: Tot doeg.
2: Volgende week, Freddy.
1: Doeg. Ja, doei.
0: En veel plezier vanavond.
1: Ja, kom goed.
0: Ook doei. Met de meteorieten die...
1: Ja, die doen nog. Ja, nog de kinderen vanavond.
0: Hey, dankjewel hè.
1: Ja, doei.
0: Doei.

0: Die zijn getrokken en wij gaan bekendmaken wie wat heeft gewonnen. Dank jullie wel voor al jullie reacties, sowieso.
1: Ik begin met het de draaiorgelmuziekje. Dat ging om Tavares met Heaven Must Be Missing Angel. En de winnares, dat is... De winnaar, Danny Testegen. Gefeliciteerd. Dan hadden we... hoe heette de band die Hotel California heeft gezongen? Dat waren de Eagles. En de winnaar is Jan Wessels. Dan hadden we het hennekleed. Wat dat betekende? Nou, inderdaad, dat betekent toch doodskleed. En de winnares is Mirte te Harmsel. De plant. Ja, dat ging om een honingbes. En de winnaar is Alides Altink. En dan hadden we nog, Robbie Williams die speelde dus namelijk een dame in een film. En hoe heette deze dame? Nou, dat ging om Mrs. Damfire. En de winnares is Femke. Haar achternaam weet ik zo niet.
0: Nee, maar daar gaan we zo meteen gewoon vragen.
1: Daar komen we zo achter.
0: Dus Femke, als je luistert nog steeds, dan geef even je achternaam door.
1: Dat is wel handig.
0: Maar blijf sowieso bij je telefoon, want we gaan jullie allemaal bellen.
1: Ja, gaan we
0: doen.
1: Nou,
0: dank jullie wel. Jij ook, Hetty.
1: Ja,
0: dank je wel.
1: Het was weer gezellig vandaag.
0: Absoluut.
1: En heel graag tot volgende
0: en
1: week.
0: En veel plezier vanavond met de zonsverduistering.
1: Ja, allemaal kijken. Gaan we doen.
0: Nou ja, voorzichtig kijken.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Hetty, jij ook bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Canta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Canta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop, aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet meer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
7: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
6: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
4: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
3: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
4: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
3: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
5: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
6: Hoe vond jij het?
7: Ja, het is niet beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
3: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal